De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 7,71
1: hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

0: De tijd. Het is nu 5:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 AM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedemorgen, heeft je callsign alsjeblieft?
1: QCQ, CQ, Oscar November 3, Charlie Echo Romeo. Oscar November 3, Charlie Echo Romeo. Die roept en luistert. Goedemorgen,

De tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedemorgen, heeft je callsign alsjeblieft.
1: Goedemorgen, Papa Delta 5, Charlie Zulu Bravo. Is er iemand hier over?
2: PA3GNZ, goedemorgen. Papa Delta 5, Charlie Zulu Bravo, PA3 Golf November Zulu.
1: PA3GNZ, PD5CZB, goedemorgen.
2: Ja, een hele goede morgen nogmaals. Hè. Naam is Chia Tango Juliet Echo Echo Romeo Delta. QTA is Nieuwegein, hè? Onder de rook van de repeater zo'n beetje. Ik dacht van, ja, je bent wat aan het testen, dus ik kom even retouren. PD5CZB, PA3 Golf November Zulu.
1: Ja, goedemorgen, Chert. PA3 Golf November Zulu. 5CZB uit Zwanenburg. De naam is Cor. Wordt hier gewerkt voorlopig nog met een ICOM 9700. Antenne is de Comet 95, de verticale op 11 meter. Ja, en running barefoot, niet zo speciaal. En ja, we gaan even kijken wat het weer vandaag brengt. Hè. Er komt ook weer straks een uitzending van PIVRZ. Zowel op 40 als op 2 meter. Dus ja, ik ga eens even luisteren of er wat komt, of er wat is. Op HF werk ik met een Jesu FT-102. Dat is de oude buizenset uit 1983 met de FC-102. Antennetuner en de High Infrared van ja, High Infrared Company. Ga je gang.
2: Ja, prima Cor. Alles goed begrepen hè, daar vanuit Zwanenburg. Ja, ik werk hier momenteel met een Jesu. Een FTM 100D. Dat is een 2 meter setje voor, of een setje voor 2 meter en 70 centimeter. En daar zit ook en de antenne is een mobiele spriet en die staat hier op de radiator hè, in de huiskamer. En ik woon 4 hoog, hè. Vandaar dat dat ja, wel goed gaat richting repeater. Ja, en wat ook wat uitgebreidere spulletjes, hè. Sinds een half jaar staat hier een ICOM IC 7300 MK2. En daar werk ik hoofdzakelijk mee op korte golf, hè. Ja, ik heb ook nog wat andere sets staan voor korte golf. Waaronder een ICOM IC 720A, hè. Ja, dat is ook wel een oudje. En ja, leuk dat je daar die FT-102 range hebt. En dan heb je hem volgens mij bijna compleet, hè. De set en dan nog iets ernaast. Ja, het neemt wel veel ruimte in beslag. Maar het lijkt me wel mooi om ermee te werken, hè. PD5, Charlie Zulu Bravo, PA3 Golf November Zulu.
1: Ja, kijk je het, Golf November Zulu, PD5CCB. Het is wel met een ruis. Ik heb nu de preamp uitgezet, want ze zeggen dat bij dit orgeltje dat je dus zeg maar de preamp altijd aan moet hebben. En dat geeft dan de juiste signaalsterkte weer. Nou, ik vind het iets wat overdreven, maar goed, dat maakt op zich niet heel veel uit, hè. Dus vandaar dus, ja, dat ik denk als je rechtstreeks gaat werken, wordt het toch wel een stuk moeilijker, over.
2: Ja, inderdaad, hè. Nou, voor rechtstreeks verbindingen is mijn antenneopstelling ook niet zo geweldig, hè. Nee. Ik zit wel eens in de ronde van Nieuwegein hier, maar zodra mensen wat verder buiten Nieuwegein zitten, dan dan gaat dat toch een beetje moeizaam, hè? Ja, nee, ik heb geen mogelijkheden om een spriet op het dak te zetten. Maar ik ga hier wel binnenkort wat experimenteren met een antennetje op een statief, hè. Ik heb vorige week heb ik een GP1 gekocht van Comet. En daar ga ik mee aan de slag. Oké, Cor, ik ga hier weer verder. Ik heb al een kopje koffie gedronken, maar ik moet nog aan mijn ontbijt. Hè. Leuk je even gesproken te hebben via de gebieden. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie dag van. Ondanks dat het regent. Tenminste, hier mis het een beetje. En wellicht tot de volgende keer. Papa Delta 5, Charlie, Zulu, Bravo. Bij A3 Golf, November, Zulu.
1: Oké, voordat je weer gaat, hè, je zei het over ronde. Welke ronde is dat hier? Of zijn er nog meerdere rondes op 72? Ga je gang.
2: Ja, er zijn elke regio die heeft eigenlijk wel zijn zo'n ronde. Hè? Ja. En ik zou eens kijken, bijvoorbeeld jij woont in Zwanenburg. Ik zou eens kijken dan naar Amsterdam. Of Veron Amsterdam, of die bijvoorbeeld ook een ronde heeft. Hè? En dat is meestal op de simplex frequenties. Hè? Ja. Dus volgens mij zijn er wel genoeg rondes, hè, gerelateerd aan de diverse afdelingen. Dus dat zou je even moeten nakijken. Ik weet dat niet zo uit het hoofd. Van PA3 GNZ.
1: PA3 GNZ, PD5 Centrale Ziekenboeg ook genoemd, hè? Ja, ga toch eens even rondkijken. Ik bedoel, ik zit niet hier zoveel omdat ik meer op HF zit. En de ICOM 9700 hier nog tijdelijk staat, want die is van een andere amateur. Die heeft hem zo lang even neergezet, omdat hij er eigenlijk niet zoveel meer mee doet. Met 72 en meer ook HF eigenlijk, hè. Dus ik kom er vanzelf al achter, want het staat nergens weergegeven natuurlijk, rondes op 72. Dus ik ga wel even kijken. Fijne weekend. We gaan elkaar horen, Tjit, van PD5 CZBO.
2: Ja, groeten Cor en prettig weekend nogmaals van PA3 GNZ.

de tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedemorgen, geef je callsign alsjeblieft.
1: De tijd. Het is nu 11:00 ochtends.
0: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
1: CTCSS-toon is 77
0: hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft. De tijd. Het is nu 12:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

Huizen, PDNL Kilo Oscar hier, of PDNL W.

de tijd. Het is nu 1:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedemiddag. Geef je callsign alsjeblieft.
1: Papa Delta 4, Echo Tango Alpha Stroke Mobiel. QSL.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 2:00 PM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

0: Ben, hey, dans un jet, tu peux donner la mienne.
1: Yes, yes. Oui, là. Ben, donne-nous la mienne, puis... How's the knutsel? Dus met die tong aanwezig. Nou ja, er zijn gelijk drie verschillende soorten tonnaars. Deze hoort wel tot de antieke. Maar maakt niet uit. Ik heb toch even verder zitten lezen. Ik kwam nog ergens een artikel tegen. Ik meen dat ik het even naar jou gestuurd heb. Ik heb hier nog een heel artikel over die tonnaars. Maar even kijken of dat, hoe dat gaat. Ik heb nou een ballonnetje gemaakt. Dus vanochtend had ik er ook een gemaakt. Van die 65 centimeter. Maar dat werkte niet. Geen approach. Ja. Ja. Leuk, enig brood als die in de antenne zat. En dan haal je de typo eruit en je meet hem los, één op één. Ja, schiet niet op. Maar even zoeken nog 0MEI, 1HRZ. Nogmaals een goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Spijt en 0MEI. Ja, ik was gisteravond niet aan de band, want ik kwam gistermiddag met boodschappen doen. Het is wel heel toevallig allemaal, maar die oude collega tegen die van mij toen gekocht heb. Dus ik had gevraagd of hij eventueel de beschrijving nog had, want die kan ik nog steeds niet vinden. En toen begon natuurlijk het hele verhaal over de inspraak en gedoe. Hij zegt, ja, maar daar had ik een dingetje voor. En die heb ik later op mijn andere set gezet. Maar daar had hij helemaal geen last van inslag. Hè? Dus ik ben gisteren begin van de avond even daar naartoe gegaan. Even gekeken bij zijn spul. En toen een praatje over die inslag op de modulatie. En toen kreeg ik ook dat dingetje mee. Dus die ga ik er zo even tussen fietsen. Dat is een grote ferrietkern. Zo'n ring. Ik denk 2 centimeter breed. En dan in de ronde. In de ronde diameter zal denk een centimeter of 5-6 zijn. En daar zit toch een hele kabel ingewikkeld, hè. RG58 met 2 pluggen. Eén zo'n vrouwtjesplug en één zo'n mannetjesplug. Dus die ga ik er straks nog even, ook nog even mee experimenteren. Maar misschien ken jij dat wel. Dit is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja hoor. Ja nee, dat blijft allemaal gelijk, hè. Kijk, deze moet ik zo even zetten. Ja, dat maakt, in principe maakt het niet uit welke wat je nou gebruikt, hè. Of je nou het alles wat op die pijp gerold is, doet hij in principe precies hetzelfde als dat die ringkern. Ja. Nou, en wie is het meest waar je de meeste profijt van, hè? Dat is altijd de handvraag, hè. Dus, ja, ik ken nog aan de tussenhanger dat kleine ding, dus dat maakt het helemaal niet uit. Want hij doet in ieder geval precies hetzelfde als die grote spoor, Norbert. Dus in principe is het loopt dan maar het ijzer, maar het blijft hetzelfde. Maar de ene kan gewoon wat effectiever wezen dan de andere. Ja. En ertussen zetten kan je ook geen klaar, hè, dus dat maakt ook niet uit van Norbert. Nee? Maar de staande golf van die antenne was wel goed, hè?
0: Ja, van die ik nu heb, die langdraad. Ja, die is goed. Ik had gisteren die rol er nog tussen gevogeld. En toen heb ik alweer zitten experimenteren. Maar toen... En toen was de ding is 1-1. Nou, de meter komt zo wat de hoek niet uit, hè. En de andere het vermogen wel. En toen had ik iemand uit Polen, geloof ik. Hij zegt, je modulatie is verschrikkelijk slecht. En toen begon weer dat hele verhaal over terugslag. Ik denk, nou, breek mijn klomp. Nou weet ik het niet meer. En dan prompt kom ik die jongen ook nog tegen bij de Jumbo. En toen had ik het hele verhaal weer. Hij zegt, nou, daar had ik wel wat voor. Maar nou heb ik weer zo'n ringkern. Nou, dan duw ik ze allebei achter elkaar. Kijken wat er dan gebeurt. Zou dat gaan? Is Papa Delta 0. Mike India Yankee.
1: Gewoon doen. Gewoon doen. Ja, maakt helemaal niet uit. Helemaal te gek wordt, dan gaat hij vanzelf al tegen schibbelen. Dus gewoon nou achter elkaar zetten, geeft helemaal niet, laat zitten. Dat die andere, die harspot ertussen zitten. Ja, maar ik begrijp dat niet, hè, dat hij dan dat helemaal niks doet, hè. Die 1 op 9, die heb je dan in ieder geval ook aan één kant. Die aarde heb je in ieder geval ook vastgemaakt. Dus dat is ook goed. Dus dat maakt ook niet meer uit. Ja. Gewoon proberen. En dan moet ik me even geel geven. Dan draai ik ook al even naar 40 meter toe. Dan gaan we gewoon proberen met P0 en MIA P1.
0: Ja, P1RZ, P0 en jij ga ik vanavond even proberen. Ik heb vanavond mijn eetavondje. En die kennis, ik heb vandaag gekookt. Ik heb het al op het fornuis staan. Een pan nasi met saté op de barbecue. Maar meestal duurt dat niet tot heel laat. En dan ben ik weer retour, hè. Dan ga ik het even proberen. Hoe het allemaal in elkaar steekt. Maar jij bent ook aan het klooien. Regent het bij jullie of niet?
1: Nee hoor, het is mooi weer hier. Het is wel wat bewolkt. Kijk wel even naar buiten. Het is wel grijs. Maar de temperatuur is redelijk buiten, dus... Ik dacht vandaag mooi weer te krijgen, maar is het niet. Dus, maar ja, dat maakt ook niet uit. Vanochtend geen zonnetje nog letten. Buiten bij zo'n was met de tuin, dus nee hoor. Maar ik ben bang als je vanavond wil proberen dat 40 meter hierheen denk ik niet gaat, hè. Het is al de laatste tijd al heel droevig met de condities. Maar overdag gaat het toch het beste, hè? Dan lukt dat nog, hè? Nou, ik kan wel even kijken, hoor. Als er 73 wat aan de hand is, dan...

0: hoor niks in ieder geval, dus we kijken 40, 86, 70. Nou, alleen die zonder, die zonder panelen hoor ik, hè. Net morsen. Maar het is allemaal wat bewegen. Oh jee. QRZ. Nou, blijf stil. Ik zag de meter in één keer naar 9 plus 10 gaan. Ik denk, dat is wat aan de hand. Dus we blijven nog maar even luisteren. 0 maar meer, 1 HRZ.
1: Ja, P1-HRZ, P0-MIA, ja. 20 is wel druk. Nou, allemaal Italianen en Polen en dat uit het oosten gebeuren. Daar komen toch dikke signalen binnen. Maar op 40 is het helemaal dikke ruis.
0: Zet hem eens op 70, 73.

0: Ja, er zit iemand te tunen of zo. Net erboven. Er kwam even een dik signaal binnen, maar ik denk niet dat jij dat was.
1: Nee, was ik niet, nee. Even wachten. Als er nou weer een dik signaal komt, dan ben ik dat.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: Nou, dat dikke signaal blijft uit. Die andere was hard. En op 20 was allemaal keihard. Maar jou heb ik totaal niet... Het is... De ruis is wel gezakt naar 5, maar... Nee, niks. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
2: Ja, ik sta gewoon met de phone-mail gewoon op 40 op 7073. Ook oh, plus 6. Even gelijk even netjes op 0 zetten, zo. Ja, zo moet het weer. 110 wat ongeveer, dus moet wel kunnen. Anders, als het niet goed is, dan doe ik de andere set. En dan heb ik 200 wat, dus dat zou ook nog kunnen. Maar ik denk niet dat dat veel uithaalt naar het. Prima, ik laat 40 weer los en dan ga ik weer naar 2. 0MIA, 1HRZ.
1: Ja, we kunnen ze wel duplexen, maar dan komt keihard binnen opeens. Ja, toch? Ja, 9 plus 10 ongeveer. Ik kom even retour, ja?

0: Goedemiddag, PC2. Ik kom bravo. Echo.
1: Half drie, 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
2: CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: Café Kweene Hotel, Romeo Zulu.
2: Ja, Papa Delta 0, Mike India Yankee. Ja, het gaat wel. Laatst begon het een beetje in de ruis weg te zakken, hè. Maar de signalen waren wel goed, heel even, een tijdje. Je komt er dik uit, dus... Alleen die modulatie, daar baal ik zo van, hè. Dat moet toch... ik ga dat draad ook wel anders spannen. Dan doe ik hem in plaats van voor naar het huis, want hij loopt hier naar de dakrand. Als ik hier het raampje uitkijk, dan zie ik hem voorbij lopen. Hè. Misschien zou dat nog helpen als ik hem helemaal 180 graden de andere kant op doe. Misschien werkt dat. Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Dan ben je in ieder geval een hele hoop inslag sowieso al kwijt natuurlijk. Hè? Want dan komt hij niet meer langs het dak en ook niet meer langs... langs je zetten, hè? Want die staat dan nog maar hemelsbreed, misschien een meter of drie er vandaan, hè? Dus ja. Ja, het blijft eigenlijk ook, had ik dat ook, hè? Maar toen zat de vervoeringsput zat boven mijn hoofd, hè? Dus maar had ik een diepel, hè? Dan die doet dan toch wat minder herrie schoppen, hè? Dus dat valt dan wel mee, Norbert. Ja. Goed, nou, het gaat in ieder geval, dus dat ding is zeker, dus dat werkt wel. Maar er moet wel even geknutseld worden, iets zei. 0 MBA, 1 HRZ.
2: Ja, 1 HRZ, 0 MBA, ja, dat heb ik in de gaten. Volgende knutselaar is even die draad de andere kant op. Als morgen lekker weer is, ga ik even rommelen buiten. En dat andere ding er ook nog tussen knallen. Die verrietkern. Maar het was in ieder geval verstaanbaar. Maar ik heb de mic gain had ik een stuk terug. En het vermogen ook, hè. Misschien heb je dan minder last van inslag. Denk ik. Ja, zeker het vermogen. Dus nou ja, het is allemaal weer even experimenteren. Dus ik ga... Nou, ik doe dat vandaag, ik ga zo weg namelijk. Ik doe dat ding er vanavond, dus dan kunnen we morgen nog wel even kijken. Op 40. Dan heb ik misschien de draad ook al naar de andere kant toe getrokken. En ik denk dat dat toch wel uitmaakt, want hij loopt er hier tegelijk overheen, hè. Ik denk dat dat toch veel uitmaakt. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja, dat maakt een hoop uit. Ja, dan heb je daar geen last van. Wel ja. Nou, ik ga het hem zo erop doen. Ja, ik ben... Als je er waar ik die... Hoe ik hem erop leg, hè? Maar ja, dat maakt ook niet uit. Maar ja, oké. Nee, ik denk, je hebt dat andere ding er ook op dus gestopt. Want dat is natuurlijk zo gebeurd als er wel een contra en een stekker en een contra stekker aan zit. Dan kan je hem er ook tussen knutselen. Dus... Ja, tussen de zet en de antennekabel in. Maar ja, doe maar lekker rustig aan. Dan morgen, als de antenne de andere kant ervangt, dan zou wel een hele hoop ellende kwijt zijn, Norbert. 0 MIA, 1 HRZ.
2: Ja, oké, 1 HRZ, 0 MIA. Ja, ik denk dat ik een post maak aan de paardenstallendak. Daar staat een pijpje, een paaltje. Precies op de nok. En een lange ladder kom ik daar makkelijk bij. En als hij dan nog te lang is, dan kan ik hem nog wel een tikje doortrekken misschien. Denk ik wel. Oh, dat wordt weer een onderneming morgen. Ik ben benieuwd. Hé, hey, joh, mijn pan staat te pruttelen. Ik moet even door en dan hoor ik jullie vanavond nog wel even. Maar Frans is er meestal het weekend niet, hè? Ah, misschien vanavond wel. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja, is goed, Herbert. Maar ik weet niet of Hans vanavond is, dat weet ik niet. Dus zien we dan weer zelf wel, hè. Goed, oké. Okay. Maar het is toch weer even gelukt, zo eventjes. Tussen daar en hier, dus nou, er even de puntjes op die en dan gaat die vanzelf goed komen. Ja. Ja, ik heb ik zou niet weten wat nog meer. Ga je lekker de pan voor, want dat was verbrand. Het is brand het aan, bedoel ik. En dat moet niet gebeuren, want dan proef je dat vanavond. Dat is zonde. 0MEA1HZ, maar keurig, Norbert. En eet smakelijk voor vanavond en een fijne avond.
2: Ja, oké, okay, ik ga ook even rommelen. Hè. Ja, dat is vanavond de blauwe hap, heette dat vroeger. Hè. Ken je dat nog wel?
1: Ja, natuurlijk, dat weet ik dan wel. Als ik niet uit dienst, dan eet ik dat toch regelmatig. Dus dat... ik weet niet wat er allemaal doen zijn allemaal op 40. Ik zie alleen maar draaggolven. Dus. Oké. Okay. Ik wil zeggen in ieder geval fijne avond. Rustig aan. En dan morgen zien we alweer een Norbert. En weer jij 1HRZ dan maar keurig.
2: Oké, wordt vervolgd. Hey, goed aan Wildaar. En ik hoor je misschien vanavond nog wel even. Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Is goed, Norbert. We gaan elkaar vanavond nog horen. Hai, hai.
3: Alpha 10 November.

0: Test 1, 2, 3. Papa Delta 0 November Golf Lima. Heb ik genoeg audio?
1: Perfect uit. Hard genoeg.
0: Oké, dankjewel.
1: Succes van Papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu.

De tijd. Het is nu 3:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: PA3 ATX, keur 7 voor Papa Delta Hotel, November Hotel.

0: De tijd. Het is nu 5:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS toon is 77 hertz.
1: PA3 ATX Curvevel PD0 HNH.

De tijd. Het is nu 5:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS toon is 77 hertz. Goedemiddag. Geef je callsign alsjeblieft.

De tijd. Het is nu 6:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: De tijd. Het is nu 10:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.
1: 10:00 s'avonds, hè, Michel. Even kijken. 10:07, bedoel ik. Ah, misschien heb ik het verkeerd verstaan.

0: Wil MIA 1HR6QRV op 40 meter Norbert?
1: Thijs op 40. Even in Alfa.
0: PW1 Alfa, Papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu. Goedenavond, heer.
1: Ja, goedenavond, zit Thijs op 40.
0: Ja, ja, maar dat weet ik wel. Hele goedenavond, Thijs. Of Gijs, sorry. PW1 Alfa, Papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu.
1: Echo 1 Hotel Romeo Zulu, zeg maar Anna tegen Gijs. En Mara zat, ik heb die Thijs geloof ik één keer gesproken dit jaar.
0: Eén keer gesproken dit jaar? Oh, dan hebben we dat slecht gedaan dan. Ja. Nou, ik hou het niet bij hoor, dus ik weet het niet. Sorry daarvoor dan, maar... Nee, namens Alfa leef ik op Alfa Delta had je al goed, hè, dus... Allah. Ja, ik denk, ik kan het niet weer laten om even, toch even gedacht te zeggen... PW1 Alfa, PW1 HRZ.
2: PA7S.
1: Wie zit er tussendoor, PW1 Alfa?
2: Papa, Alfa 7, Gerard, PA7S, klopt.
1: Ja, oké, okay, gelukkig verder met z'n tweeën. Ik ga er weer even tussen, want ik ben aan het werk. Hey, groet heren. Hoi, hoi.
0: Ja, goed, 573, bye.
1: Ja, bye bye.
2: Ja, ik bel me even. Ik hoor nooit wel op deze repeater. Dit is papa op de
0: Ja, dat call heb ik niet helemaal meegekregen, maar... We hoorden de volgende doorgang wel, dus Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu.
2: Oké, Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu, ik heb het in de 4 nou. Telefoon is ergens in het huis. Dus, nou ja, oké, okay, Stijn is mijn naam, Sherrod Amelot, JU, het Webberstation uit Groningen. Papa Alfa, Sherrod, Vega, S. Nou ja, ja, ik hoor nooit dat op deze fietsen. Dus vandaar dat ik het zelf.
0: Ja, Roger, laat kraken en storten, want het is gewoon moeilijk om het te verstaan. Hè. Er zijn een heleboel kraken en storing op, hè. Maar dat kan wel eens onderweg gebeuren. Hè. Dat is niet helemaal. Maar dat maakt niet uit. Komt er in ieder geval overheen, hè. Nou, ik ga eens ook nog even kijken op HF nog even. En dan hoor misschien straks al wel van Papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu.
2: Ja, Papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu. Nou, ik kan ook wel veel de ritantenne aansluiten hoor. Ik heb ook nog een ritantenne en ik ben ook een goede kant uit.
0: Ja. Ja, het wordt iets beter, maar het houdt niet over.
2: Nee, maar ik kan wel even de richtantenne aansluiten. Moet ik die aansluiten?
0: Nee, hoef ik niet. Nee, want dan ga ik er even naar HF toe. Als je niet even vindt, dan even naar 40 meter. Dan moet ik nog even een sketje moet ik doen. Dus dat had ik afgesproken. Om 10 uur, hè. Maar ja, zijn we al wat te laat. Hè? Dus, maar ik ga toch nog even kijken als je het niet even vindt. Succes.
2: Ja hoor, misschien is er nog een ander station hier of zo. Luister ik nog mee?

0: Mayday 0MEA, ANRZ.
1: Ja,
0: ja. ANRZ 0MEA. Ja, oké, ANRZ 0MEA. Goedenavond. Nou, ik ben weer daar. Ik heb dat ding er even tussen gedaan. En ik zit op 73 te luisteren, maar dat is een beetje rommelig nog. Ik weet niet of je me hoort of... ik heb het wel even geprobeerd. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja, goed hoor. Hij staat aan, dus kom maar uit. Ik heb 40 meter. Dus, nou ja, we gaan even luisteren.

0: Nou, het is niet veel. Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Dat is alles al gezegd, hè. Dat s'avonds dan loopt het helemaal dicht, hè. En dan, ja, er zit wel wat in de zijband wat ik hoor, maar dat is niet bijzonder, hè. Dat is ook ver weg, hè. Ja, je moet het even, anders moet het morgen even proberen op de dag, joh. Mag niet zoveel uit. Ja, misschien dat je morgen nog eventueel kans ziet om dat touwtje aan de andere kant op te hangen. Dat weet ik niet. Of dat, ik zeg dat wel zo makkelijk, maar of dat zo makkelijk gaat, weet ik niet. Hè. Dus, maar dat zal denk ik wel een hele schrok rondom ons schelen, denk ik. Ja. Maar ja, maakt niet uit. Nogmaals een hele goede avond. PTL en meer PT1RZ.
0: Ja, bij mij is alles makkelijk, maar morgen ga ik eerst het draadje even vervangen. Ik heb al een idee hoe het moet lopen. En dan, ik heb dat ding er net tussen geschroefd. Dus dan proberen we het morgenmiddag nog wel even op 40. Het is nu helemaal eigenlijk dood. Het is een berg ruis van S5, denk ik. Vanmiddag ging het al aardig, dacht ik. Dus ik denk morgenmiddag dan moet er toch wel een signaaltje tussendoor komen, denk ik. Dit is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja, dat is een goeie. Dat
0: is
1: morgenmiddag zit ik even... Morgenmiddag zit ik bij S-Mahal even nog even. Daar heb ik afgesproken vandaag. Ja, de ene keer loop je de deur plat. En de andere keer dan... heeft hij daar niet gezien, hè. Maar niet gezien... Nee. Dus, maar ja, die had het alleen maar druk met de werk, hè. Dus, dat was nou even vrij, dus dat schoot wel lekker op, hè. Dus gaan we daar morgenmiddag even heen, dus we even kijken hoe, ik weet niet hoe laat we erheen gaan, hoor. Dus misschien dat we van tevoren nog wel eventueel een gaatje hebben om nog eventjes een verbinding te maken door het. PD0 en jij van P1, als het...
0: Nou oké, 1HRZ nu en jij. Ja, dat moet je altijd doen natuurlijk, hè. Nee, ik ga morgenochtend even dat draadje vangen en dan hebben we misschien nog wel even contact. En als je er morgen niet bent, dan ben je er niet. Zo werkt dat toch? Simpel. Ik zou zeggen, Esmeralda de groeten en ik ben alleen de naam kwijt van je schoonzoon.
1: Ja. Nee, is goed. Nee, anders moet je even kijken. Ik weet niet hoe laat je... Maar dan geef ik even een appie. En dan zit ik gauw vroeg en ik check als dat moet nodig. Oké. Nou, voor de rest ook vanavond niks gedaan. Ik zou de 2 meter op en nog even testen, maar... Ook daar is niks van gekomen, ligt hier wel met het ballonnetje eraan, BNC'tje eraan. En een ballonnetje gemaakt van RG412 of zo is dat, die kabel. Kijken of was dat ook, ja, gewoon 412 geloof ik. Stiekem even kijken, want dan... Ja, 142. 142, dat is ook 50 aan kabeltje. Dat is zo'n die Teflon kabel. Dan kun je nog een beetje klein houden het hoepeltje. Dus een paar keer hem opbinden. Dus dan wordt het niet zo dik, hè. Dus dat heb ik nog wel gedaan, maar ik moet dat nog testen. Hè. En of die aan de boom vast moet liggen of niet aan de boom vast moet liggen, dan moet ik ook nog uitproberen allemaal. Dus, gewoon kijken of we een leuke aanpassing kunnen maken. En hebben we dat, dan is het voor die 9 elementen stonden ook zo gebeurd, hè. Ja. Want dat is hetzelfde dan, hè. Ja, er zijn er 2 of 3 soorten, even het kiertje laten. Er zijn 2 of 3 soorten van die aansluitingen van tonnen. Hè. Met die de oude, dat zijn met die schuifdingetjes. En later is het voor 70 met N en een Appie Mol. Dus Alphenol plugje voor 2 meter, hè? Ja. Dat was weer een latere versie. Later hadden ze dan ook weer een open diepo in plaats van een gesloten diepo, een open diepo met een stukje eromheen. Ja, dat is ook die aanpassing dan gelijk. Dus dat hebben ze dan ook weer gehad. Dus, ja, ook verschillende soorten voor dezelfde antenne. Dus ik ga het gewoon uitproberen. En werkt het, dan werkt het. En dan... dan zou je het bij jou ook zo kunnen doen. Of je kan het ook anders doen, hè? Maar dan moeten we eens even kijken. Ik zou het gewoon even proberen om hem gewoon regelrecht aan te sluiten zo. Twee schuifschoentjes eraan zetten en gewoon aansluiten. Want het kan best wezen dat er in het geperste kunststof huisje, dat daar een aanpassing zit. Want daar wordt ook over geschreven. Het zit in die behuizing. Dus daar kan dan ook nog een 1 of 4 balloon zitten dan in. Hè? Of een, ja, een 1 of 4 zit erin dan. Gesloten diepon. Dus, maar ja, we moeten maar even kijken. Norbert. 0 MEI, 1 HSB.
0: Ja, oké, Hot. 1 HRZ, 0 MEI. Ja, nee, dat is de volgende stap. Hij staat hier nog gewoon. En dan ga ik hem aansluiten. Ik heb ook ooit een keer een fotootje van je gekregen van een bloem die je berekend had. Voor dat ding. Maar ik ga nou eerst met die met dat HF gebeuren aan de gang. Maar ik ben eraan bezig. De raderen draaien. Dus komt wel goed. Het zou wel prettig zijn als dat één keer allemaal goed werkt. En dat ik daar geen omkijken naar heb. Dus ik ga morgen dat ene project proberen. De draad anders omhangen. En dan zie ik het wel. Ik heb nu in ieder geval dat ding ertussen hangen. En op 20 meter komt er een hoop door. Maar op 40 is het helemaal momenteel... ja, storing. Nee, weinig. Eigenlijk niks. Dus dat ga ik allemaal wel even uitdokteren. Heb je Frans ook nog gehoord, of niet? PD0 en jij. De commandant van
2: de rechtsbeheer van de nieuwe.
1: Nee, ik had Frans niet gehoord, Norbert. Nee, die heb ik niet gehoord, hè. Dus ik hoorde al wel een station net onder langs gaan. Diep in de ruis. Dus... Maar daar kon ik niet veel van maken, jammer genoeg. Oké, Norbert, ik zou zeggen, knutsel ze nog even. Morgen heel veel succes ermee. En ik ga het helemaal horen, ik vind het wel leuk eigenlijk. Ja, die 2 meter komt er zelf wel, joh. Ik kan hem hier wat uitzoeken en dan hebben we de goede, dan is het zo nog eentje bijgemaakt. En dan is dat zo in een envelopje, is dat zo jouw kant op, hoor. Dat is het probleem niet. 0 MEI, 1 HRZ.
0: Oké, 1 HRZ, 0 MEI. Ja, we gaan het meemaken allemaal. Hé, hey, er staat een signaal op. Op 73. Nee, toch niet. Nee. Nee, het is helemaal dicht. Dus ik ga het morgen proberen. Oké. Nou, groeten daar. En we spreken morgen ergens wel weer. En groeten in ieder geval aan Esmeralda en Johan. Dat moet je wel even doen. Ik denk dat ik het wel met die Johan zou kunnen vinden. Is dat ook een visser en een jager of niet?
2: Ja, een jager, maar geen visser, hè. We gingen wel eens vissen, maar... maar het jagen is zijn hobby, hè. Dus iedereen heeft zijn hobby dan, hè. Zo doen de Norbert. Wil hem jij, één hazen.
0: Ja, oké, één haar zet en lem jij. Nou, doe ze de groeten en groet aan Wil. En we spreken morgen wel ergens. Ik ben morgen toch wel in de buurt. Ik ben de hele dag thuis aan het rommelen. Dus, hey, groeten. Groet aan Wil, zei ik al. En 73 wel te rusten.
2: Prima, Norbert, oké. Zeg in ieder geval groetjes. 73. En dan gaan we elkaar verzamelen voor horen, hè. Oké. En hij staat nog aan hier. Hij blijft hier aan staan, hoor. Ik ben hier nog even een beetje opruimen, want ik had er weer puinig van gemaakt. Dus, een klein beetje weer orde scheppen in de toko hier ook. En dan kunnen we ook weer normaal weer wat doen, Norbert. Wil, heb jij één HZ dan... ook weer QAT aan dit wel. In ieder geval groeten, 73.
0: Oké, hoi.
3: Papa, dat is hier. Ik heb even al wat voor het mobiel. Doe je zo?

0: Er was nog iemand mobiel, klopt dat? Ja, het gaat momenteel een beetje erg slecht, maar ik kan de call ook niet helemaal precies horen, maar misschien moet je me nog een keer doorgeven. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee uit Friesland.
1: Ja, wordt je goed. Ik ga dat even proberen, maar ik ga het nog even. Dit is Papa Delta 4, Echo, Tango, Alpha en de voornaam aan deze kant is de Yankee Uniform Romeo.
0: Papa Delta 4, Echo Tango Alpha heb ik opgenomen, klopt dat?
1: Roger.
0: Oké, ja, het komt nou wel, het begint een beetje door te komen. Dus het is Papa Delta 0, Mike India Yankee. Op de grens van Friesland en Drenthe. Ik weet niet waar jij helemaal precies in de buurt zit, maar je bent in ieder geval portable of mobiel, klopt dat?
1: Roger, ik ben portable of mobiel. Ik zit nu op de hoogte van Tilburg, regio 013. Dus dat is in Noord-Brabant.
0: Oké, de naam is Norbert aan deze kant. Nee, dan, je komt er wel overheen, maar het is nog een beetje moeizaam. Dus, maar ik hoor in ieder geval Noord-Brabant. En ik hoorde ook Tilburg, klopt dat?
2: Ja, Roger, dat klopt helemaal. Ik sta nou mobiel bij Tilburg met mijn portootje. Even onderweg richting huis vanuit werk. Ik ga nou even proberen een andere antenne aan te schroeven, omdat de omstandigheden redelijk plat liggen. Het is maar een kleine dukantenne wat erop zit. Dus ik ga hem even overschakelen naar mijn microfoon. Dan kom ik even naar mijn microfoon toe. Zo, er ging iets fout. Dus dit is Papa Delta 4, Echo Tango Alpha Stroke Mobiel. Ik zit nu in Tilburg en er zit een dukantenne op mijn porto, dus dat slaat nog redelijk vast. Dus ik ga eventjes een andere antenne eraan schroeven en dan mic retour.
0: Ja, nou dat hoeft niet meer, want het is nu knetterhard. Ik weet niet wat je gedaan hebt. Of je bent uit de auto gestapt of... Maar het is nu gewoon... Ja,
2: knetterhard. Nee, ik zit nu op Echolink. Daarom is het zo knetterhard. Mike retour.
0: Ja, oké. Oh, ja, ik weet niet hoe je het gedaan hebt, maar het is nu super. En daarnet zat je op een andere manier dan. Ik weet niet hoe het precies in elkaar zit dan. Dus per nul en meer.
2: Nee, ik zit nu op Echolink. Echolink. Mike, retour naar jou. Ik ben nu bezig om een andere antenne op mijn porto te schroeven. En dan kom ik met mijn porto er even op terug bij jou. Mike.

0: Nee, dat wordt, hoe moet ik het uitleggen? Dat wordt direct via het internet, met mijn telefoon wordt het direct naar de repeater gestuurd. En daarom komt er zo knijterhard uit. Mike retour.
1: Ja, oké. Papa Delta 0, Mike in die Yankee. Ja, ik zit er niet helemaal in, maar... Maar daarvoor zat je direct, of hoe zit dat?
0: Ik zat daarvoor met mijn basisporto, met een heel klein duck-antennetje. Even de test of die vanuit hier op de repeater reageerde. En ik ben nou een grotere antenne erop aan het schroeven, met de hoop dat die dan wel er beter overheen komt. Dus ik zit nu ook rechtstreeks via het internet gekoppeld met mijn telefoon aan de repeater. En nou gaan we weer via mijn porto kijken of het iets wordt, zeg maar. Mike retour.
1: Oké, nou gaan we even sleutelen en dan hoor ik het zo wel weer. Papa Delta 0, Mike in die Yankee.

0: 10 Echo Tango Alpha Stroke Mobile. Andere antenne zit op sport zoek.
1: Ja, het komt er wel over. Maar niet van harte. In ieder geval, het is wel goed verstaanbaar. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.

bon voilà, donc, là, le thème of plusieurs.

De tijd. Het is nu 11:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Wer hat da noch?
1: Hey, na, setzen wir mich ein.

0: Narset bij de Nullemij.
1: Yes, sir. Ik wou even een beetje vermogen erin zetten. Zo. Ja, we zijn er nog. Nullemij 1H Narset.
0: Ja, oké, okay. 1HZ, 0MJ. Ja, ik zat eerder op de... Ja, daar was je ook nog even bij met die, met dat andere station. Ik heb seconden geleid PD4ETA. Maar ik begreep er even niks van. Maar jij kennelijk wel. Het is Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja, je kan nog andere manieren... Kan je ook nog naar de repeaters toe, hè? Niet alle repeaters hebben dat, maar een aantal hebben dat er wel. En dan zie je Echo Link, hè? En dan kun je eigenlijk overal ter wereld, kun je dan via het internet kun je naar de repeater toe, hè? Als centamateur, hè? En dan kun je daar gewoon een verbinding maken als je dat wil, hè? En dat deed hij gewoon via zijn telefoon, doet hij dat dan. En dan logt hij in met Echo Link op de repeater die hij wil dan, hè. In dit geval was het UTR. Dus een, dan wordt hij gekoppeld via zijn telefoon met de repeater. Nou werd ga je gaan.
0: Ja, oké, okay. 1HZ en MJ, ja. Ja. Maar ja. Ja, dan begrijp ik het nog niet, maar het zal wel. Dus, maar ik vind het zo beter werk op deze manier, toch? Want op een gegeven moment was die wel weer keihard, maar toen ging die weer via Echo Link. Dus toen was ik even het spoorbijster.
1: Ja, je moet het zo zien dat Echo Link eigenlijk... Je belt met je telefoon naar de repeater gewoon. En dan via een programmaatje uit Echo Link dan, maar je belt gewoon met je telefoon naar de repeater toe. Nou, en dan maak je gewoon de verbinding, hè. Dan heb je gewoon Q5 signaal. Ja. Zonder herrie, berrie, ruis en weet ik veel allemaal niks, hè. Dus, maar dat is niet regelrecht natuurlijk dan, hè. Dus, ja, nou, de andere keer kwam die uit weer met zijn portofoon. Met die andere antenne erop. En de, ja, het schoot eigenlijk niet veel op eigenlijk, hè. Dus het was wel iets aan verbetering. Maar ook niet om te zeggen, nou, het werd nou in één keer goed of zo, hè. Nee, dat niet, hè. Maar ja, maakt ook niet uit. Ik heb hier nog even geëxperimenteerd, nog heel even. Met de vier element tonnen. Doet het als een nieuwe, dus... ik heb alleen... ja, toevallig... Ik had een kabeltje nog, 75 ohm kabeltje, met eraan netjes aangeknepen een BNC connector. Van ongeveer 25 centimeter. Hier heb ik er twee schoentjes aangeknepen. Even kies laten. Ja, dan begint die juffrouw weer te zeuren tegen me. en daar schoentjes aangeknepen en erop geschoven. Zie daar 100 watt erop, niks aan de hand, één op één. Nou, klaar. Dus zit er in dat kunststof zit een ballon ingebouwd. Dus nou, dat weet je er van ook, hè. Dan hebben we volgens mij hebben we dan de tweede generatie tonnenantennes, geloof ik. Of misschien wel toch de eerste. Maar dat maakt niet uit. Maar het werkt wel, dus... Laat ik eens kijken of ik hem boven neerzet. Of ik hem horizontaal of verticaal neerzet, kan alle twee nog. Hè. Maar dan moet ik eerst eens overdenken of ik hem erop ga zetten. Want het paaltje wordt wel erg vol nou eigenlijk. Hè. Dus. Maar ja, geeft niet. PD0MIA, PE1HRZ.
0: Oké, PE1HRZ, PD0MIA. Is dat het ding wat je hier meegenomen hebt? Ik dacht dat drie elementen was, joh. Moet ik even nadenken. 1, 2, 3. Oh, je telt de dipool mee, toch? Of niet?
1: Ja, Diepel tel je mee. En dan wordt het er 4, hè? Dan ga ik nog even kijken, want dat ga ik dan, dat vind ik dan wel weer leuk, hè? Dat is weer grappig natuurlijk. Dan hebben we een 4 element voor 2. Dan kan ik daar nog radiaaltjes tussen zetten. Ja, kan ik radialen tussen zetten. En dan zorg ik alleen dat voor de dipool daar nog een dipooltje komt, maar dan voor 70. En die wordt vanzelf aangeschoten via de normale dipool van 2 meter. Wordt die andere in resonantie gebracht, dus dan is die ook nog dubbel ook nog. Dan hebben we voor 70 en voor 2. Kijk, en dan wordt het weer leuk natuurlijk, hè. Omdat op het dak zit, heb je weer een dubbele antenne. Met 1 kabeltje maar en 2 banden. Dus dat werkt dan ook weer goed. Norbert 0 en jij 1 H.
0: Ja, oké, okay. P1 HZ, PD 0 en jij. Maar als ik het goed begrijp, heb je nou geen balloon tussen die 4 elementen zitten. Dat schijnt er nog in te zitten, klopt dat?
1: Ja, die ballon schijnt in dat kunststof te zitten. Zoals ik het gelezen had, in ieder geval op dat artikeltje wat ik ook jou gestuurd had. Daar staat dat in het begin ergens, staat dat erin, hè, dat er 4 aantal verschillende soorten zijn. Met verschillende aansluitingen. Ja, en daarna krijg je een heel stuk over antennen. Technieken en bezoekers, balloons, open dipolen, gesloten dipolen. Dus, en ik was helemaal naar gesloten dipolen gegaan. Ik denk, nou, dan maak ik dat stuppie, 70 centimeter. Nou, dan die kabel. Nou, en dan moet dat werken, hè. Ja, het enige wat ik kreeg was een brandlaag aan mijn vinger, hè, met 100 watt. Dat deed even zeer. Ja, maar het was één op rood, dus dat werkt ook niet. Dus heb ik het vanavond weer anders gemaakt. En zie daar, het werkt. Dus laat ik het zo met elkaar zitten. Dan maak hem alleen netjes waterdicht. En dan die BNC, die komt wel zelf al waterdicht. Dat is niet zo heel erg. Ja, wat ik kan op die dikke kabel ook BNC zetten, dus... Die heb ik ook nog wel, die dikke voor dikke kabel BNC's nog met. 0 MIA, 1 H.
0: Oké, P1 HZ, PD 0 MIA. Ja, dan kan je er iets van die hars in laten lopen of... En dan gewoon een chassisdeel of iets dergelijks opzetten of... Ja, toch? Nou, dan ben ik benieuwd hoe dat ding wat ik hier nog heb staan, dezelfde manier, ik neem aan van wel. Ja, dat ga ik wel uitproberen, maar eerst dat hele AF-gebeuren goed zien te krijgen. Ik had net nog wel even contact met iemand uit Italië op 40. En dan was de modulatie wel goed, maar... Er zat toch wel een beetje rommel op. Dus op 762, daar zit er geen knetterhard, hè? Een Italiaan die ook Engels spreekt, dus dat gaat goed. Maar ja, ik ga het morgen even allemaal omdraaien en dan hoor je het wel. Ik ga nu in ieder geval QRT. De honden moeten ook nog uit, want die lopen al te blaffen. Op de achtergrond. Dus er staat hier alleen te kijken van, gaat er nog wat gebeuren? Dus ik hoor je morgen wel verder. Goed aan Wil. En dan wel te rusten voor straks. Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja, prima Norbert, oké. In ieder geval heel goed, hè. 73. En wandels nog eventjes. schone dromen zo meteen. En morgen lekker weer gezond op, hè. Gaat helemaal goed komen, hè. In ieder geval goed in. 73, doe er goed aan, Wil. Hè? Ai, ai.
0: Oh, hoi.
1: Oké, bye bye.

De tijd. Het is nu 12:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 1 uur 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.